Tengo hasta dos. Fatin me wat je rijn voor. Geef fatin de moest en je onhoog.